0: Classic Dance Radio. Weather.
1: Het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland. Het waait bijna niet, wel staat er in het Waddengebied een matige oost- en wind. De ochtend begint met op veel plaatsen zon, het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden bij een graad of 18 en mogelijk 20 in het zuiden. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige oost- en wind die op de Wadden soms vrij krachtig is, kracht 5. Morgenavond is het op de meeste plaatsen helder en ook dan valt er geen regen. Ook op zaterdag houden we het droog, maar op zondag kan het vooral in het zuidoosten flink gaan regenen, al dan niet met onweer. Wel gaan de temperaturen omhoog. Na het weekend wordt het dan weer wisselvalliger en ook wat frisser. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: And now, are you ready? Are you ready?
0: Check this out. And we're back. Banging the hits of the 90s and zeros. This

0: these and other classics in a moment. It's 1 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn 10 doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.

0: these and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland. Het waait bijna niet, wel staat er in het Waddengebied een matige oost- en wind. De ochtend begint met op veel plaatsen zon, het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden bij een graad of 18 en mogelijk 20 in het zuiden. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige oost- en wind die op de Wadden soms vrij krachtig is, kracht 5. Morgenavond is het op de meeste plaatsen helder en ook dan valt er geen regen. Ook op zaterdag houden we het droog, maar op zondag kan het vooral in het zuidoosten flink gaan regenen, al dan niet met onweer. Wel gaan de temperaturen omhoog. Na het weekend wordt het dan weer wisselvalliger en ook wat frisser. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: coming up next. These and other classics in a moment. It's 2 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.
0: I am ready. Welcome back to another hour of commercial-free dance classics. 90s and zeros dance on Classic Dance Radio.